0: Ik ben hier, ik ben hier,
1: ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier,